0: SP Wilson.
1: Let's do it. Moest wij op betogen. Kom maar, hoe dat ik een voet daarin. Hoe dat mijn vader. SP Wilson, let's go, ja?
2: Let's go.
1: Oké.
0: Homenage aan Fred Marcenaro, Poet het Roer. Let's go.